Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: in de lucht.
1: En geen bootje in het riet.
0: En geen auto op de weg.
1: Want die had je toen.

0: Wat een tijd, oh, wat een tijd.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er was nog geen

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. Na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo.
4: Yeah!

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Omroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekeomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekeomroep.nl.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. Zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziek Omroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

zijn ze hardvochtig en vreed. Kijk, daar loopt het bloeddorstige monster. Die zegt dat ze het uit.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo. Jingle.

0: me bent.
1: Op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
2: What goes up

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevozieken-omroep met easy listening muziek.

een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Hallo!
0: Yeah. Is dat you?
2: Who's this?
0: Oh, Cornelius!
2: Cornelius!
0: Yeah.
2: Oh, Cornelius!
0: Listen!
2: Bye-bye.
0: Listen!
2: Yeah, man, what's up?
0: I'm in trouble.
2: Yeah.
0: My girl

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: U luistert naar de Flevozieke Omroep. Met easy listening muziek.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

in het kader van de Rat Pack. Frank Sinatra met Don't You Go Away Mad. Dean Martin, Promise Her Anything. En A Man With A Dream from Seventh Heaven. Sammy Davis Jr. Goed, het eerste uur zit er alweer op. En we gaan gauw naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur ben ik weer buiten terug met nog een uurtje. Heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco. Ik zou zeggen tot straks.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is, zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een soja-allergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen hun zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag volledig terug. Het Nederlandse marineschip Evertsen keert begin mei terug naar Nederland. Volgens ministers Jezielkus en Veldkamp wordt de missie in het oosten van de Middellandse Zee niet verder verlengd. Het fregat beschermde daar landen tegen mogelijke Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Johan van Leunen. En we gaan lekker verder met muziek, nog een uurtje. En we begonnen dit uur met Aretha Franklin samen met Frank Sinatra van het album Jewels in the Crown All Stars Duets. Met Frank Sinatra, What Now, My Love. En net hoorden jullie Herman Brood en his Wild Romance met Bettersborgers op de saxofoon. Van het album Go Nuts uit 1980, I Don't Need You. Gaan we verder met Martha Reeves en de Vandellas. Van het album Black Magic, hier is Tear It On Down.

0: Flevo Zieke Omroep. Flevo Zieke Opkikker. Zieke Opkikker. Zieke Opkikker. Zieke Opkikker.
1: Wat gaan we doen?
2: Manhattan.
1: Manhattan?
2: Lawrence Hart en Richard Rodgers.

0: tussen al die andere huizen.
1: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
0: Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.
1: Prachtig telefooncellen.

Ja, dat was de opkikker van de maand mei. Daar zijn we nu mee begonnen. Het nummer Almere's. Gepassifleerd op het nummer Manhattan. Jan Rot en Marjolein Meijers. Een nummer uit 2005. Maar ik vind het zo'n geweldig nummer. Ook de andere leden van onze grote omroep. Die vinden het prachtig. En we hebben ervoor gekozen om deze in verschillende programma's van ons als opkikker te gaan draaien. Opkikker van de maand mei. Almere van Jan Rot en Marjolein Meijers. Gaan we gauw verder met Kevin Bird. Het is een serieuze songwriter die weet hoe hij muziek moet maken die bij zijn persoonlijkheid past. En niemand brengt dit soort muziek beter dan hij. Naar Heartland en Soul geluisterd te hebben, is het geen wonder dat hij alle hoofdprijzen in de wacht sleept tijdens de blueswedstrijd. Deze man is een echte winnaar. Al dus Living Blues. De All-Star Big Band, Big Madison, bestaat uit een ongelooflijke ritmesectie met Damar Martin op drums, John Otis, de zoon van Johnny Otis, op percussie en de bassist en sterren Jerry Jermert. Grammy-winnaar Jermert was een ware levende legende die meespeelt op talloze tijdloze soul, blues en jazzklassiekers van B.B. King, Thrills Is Gone tot Jill Scott Heron's The Revolution Will Not Be Televisit en Aretha Franklin, ook niet te vergeten, Think. Kevin Bird en The Big Madison, I'm Her Daddy van Thank You Brother Bill 2024.

Sergio Camarier, infatabilmente bossa. Ja, het is moeilijk, maar goed, wel leuk om naar te luisteren. The Sweet Inspirations is een Amerikaanse zanggroep. Sissy Houston, moeder van Whitney Houston en tante van Dede en Dionne Warwick, Lee Warwick, Dede Warwick, Estelle Brown, Myrna Smith en Sylvia Shell, zus van Julie Clay. Dat zijn de ingrediënten van The Sweet Inspirations. Het ontstaan van de in gospelmuziek en soul gewordene groep gaat terug naar tijdens de late jaren 60 door zussen Sissy Houston, eigenlijk Emily Drinkert, Ellie Warwick, geboren Drinkert, geformeerde zanggroep. Wat moeilijk allemaal zeg. Waar dan ook Lee's dochter Dede Warwick meewerkte. De groep trad toen onder naam op de Drinkert Sisters. Dede was de liedzangeres van de groep totdat ze de groep in 1965 verliet om een solo carrière te beginnen. Ze werd vervangen door Myrna Smith. Ook waren ze de begeleiders van Elvis Presley en waren ze onder andere te zien in de documentaire film Elvis, That's the Way It Is. Van het album, nee geen album, het was een single in 1974, Dirty Tricks, The Sweet Inspirations.

Ja, van het soundproject van Paul de Munnik. Goed jaar vernieuwen uit 2018. Het nummer Niemand zo dichtbij. Ella Fitzgerald was een Amerikaanse jazzzangeres die als een van de grootste jazzvocalisten ooit wordt beschouwd. Ze werd dan ook genoemd de First Lady of Soul. En won 13 Grammy Awards. André-George Previn, geboren Andreas Ludwig Priwin, was een Duits-Amerikaanse pianist, componist en dirigent. Voordat zijn familie in 1937 naar Parijs verhuisde, studeerde Previn al aan het Semisches Conservatorium uit Berlijn. Na verdere studie aan het Conservatoire de Paris vluchtte de Joodse familie in 1941 van de nazi-terreur naar de Verenigde Staten. Een album is uitgebracht, Nice Work If You Can Get It. Hier ook het nummer, Nice Work If You Can Get It. Ella Fitzgerald en André Previn.

het album Invincible, Break of Dawn, Michael Jackson. Gaan we verder met een nummer van Will Downing van het album Black Pearls. Ja, moet ik wel goed zeggen. Het nummer Everything I Miss at Home. Hier is Will Downing.

De zoetgevoiste Jolanda Adams met het nummer Someone Watching Over You van het album Day by Day. Gaan we verder met een nummer van Tamar Kali en het nummer dat heet Pain of Loving. Het is van het compilatiealbum van Venice Beach, een heerlijke smooth jazz album. Tamar Kali, Pain of Loving You.

Ja, twee uur zal de recensie zit er alweer op. We gingen natuurlijk uit met Pain of Loving You van Tamar Kali, oftewel Tikla. En ja, goed, twee uur zijn er alweer voorbij. Ik hoop dat u ondanks alles toch genoten hebt van de muziek die ik gedraaid heb. Straks gaan we weer verder met Non-Stop. Tot morgenochtend 8 uur, dan wordt dit programma weer herhaald. Ik hoop dat u voor straks wilt rusten en morgen wat gezonder weer op. Het gaat u goed. Tot de volgende keer misschien.

0: Adnaya Rit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger, dat merkt de reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel. Dit programma.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws.
2: De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.
1: Ja, een hele goede morgen, dames en heren, op deze Koningsdag 2026. Ik moet mijn collega's Peter, Jan en Joop bedanken, want normaal zenden zij op maandag vanaf 10 tot 12 een programma We wachten op de dokter uit. Maar ze hebben hun zendtijd goedgunstig aan mij ter beschikking gesteld, zodat ik een programma kan uitzenden, een enigszins klassiek programma gewijd aan Koningsdag. En ik opende dat met de Piet Hein Rhapsodie van Peter van Androoy. Die leefde van 1879 tot 1954 en was vele jaren de dirigent van het Residentieorkest Den Haag. En zijn Piet Hein Rhapsodie is het werk wat van hem is overgebleven. Dat is over variaties en dergelijke, orkestrale variaties over het beroemde lied van Jan-Pieter Heijen, heb je wel gehoord, van de Zilveren Vloot, de Zilveren Vloot van Spanje. En het werd uitgevoerd door het Nederlands Radio Symfonieorkest onder leiding van Kees Bakels. En dan laat ik u nu horen een lied wat door Edmond de Koosemaker, een Franse Vlaming, is opgetekend en gepubliceerd in 1865. Het zijn allemaal Nederlandse Vlaamstalige liedjes. Maar de titel is Chant Populaire de Flamand de France. Dus volksliederen van de Franse Vlamingen in 1865. En dat lied is Wij zijn alle bijeen. En de tekst daarvan is Wij zijn alle bijeen, al goed kadulletjes groot en klein. Klein, ja. Zou me niet mogen een pintje drinken zonder daarom dronker te zijn? Zou me niet mogen een kusje nemen zonder daarom een dief te zijn? Zou me niet mogen een visje eten? Zou me niet mogen een vrolijk zijn? Nou, dat, we willen allemaal goede kadulletjes zijn natuurlijk. Goede maten, hè? Nu met de Koningsdag. En straks drinken we een pintje. Misschien zit er nog een kusje in en misschien een visje. Dit Vlaams-Nederlands volksliedje is gearrangeerd voor koor a cappella door onze plaatsgenoot Jetse Bremer, die destijds ook lid was van dat koor. Want het wordt hier uitgevoerd, het Nederlands Kamerkoor, onder leiding van Uri Gronestein. Wij zijn alle bijeen.

Ja, een leuk arrangement van Jetse Bremer. Wel, ik wel denk dat dat voor een amateurkoor heel moeilijk zal zijn om dat goed te krijgen. Maar ja, dat een Ernst Kamerkoor, waar Jetse in dat tijd ook bij zong, natuurlijk geen probleem mee. Wij zijn allebei één. En dan feliciteren we natuurlijk de koning vandaag met zijn verjaardag. En dat doe ik met de Happy Birthday variaties van Peter Heydrich. En dat zijn variaties op Happy Birthday volgens de manier van Joseph Haydn, de manier van Mozart, van Beethoven, van Brahms, van Schumann, van Dvorak en polka aan de wals. En de variaties in de stijl van filmmuziek, ragtime, tango en charas. En dat wordt uitgevoerd door de Camerata Baltica onder leiding van Gidon Kremer. Gefeliciteerd, majesteit.

Ja, en dus een extra uitzending, dames en heren, in verband met Koningsdag 2026, 27 april. En ik feliciteerde de koning met de Happy Birthday variaties van Peter Heidrich, uitgevoerd door Gidon Kremer, de violist, en zijn Kremerata Baltica. En omdat het vandaag een nationale feestdag is, vanwege de verjaardag van de koning, heb ik zoveel mogelijk een programma samengesteld met Nederlandse muziek. Maar ja goed, die Happy Birthday variaties, helaas ken ik geen variaties over Lang zal hij leven. Maar dat Happy Birthday, dat zult u me niet kwalijk nemen, denk ik. Ik laat u nu van Robert Heppener, een Nederlandse componist, horen op een tekst van Christ J. van Geel, Het aanbreken van de lente bij aanbrekende dag. Het is namelijk lente ook, hè? En dat wordt hier uitgevoerd door de bariton Wout Oosterkamp met Ed Spanjaard aan de piano. We vieren het aanbreken van de lente, per slotverrekening.

Ja, dat was Wout Oosterkamp, de prijswinner van de Prijs van de Nederlandse Muziek in 1985. Met een lied van Robert Heppener en Wout werd begeleid aan de piano door Ed Spanjaard. En dan, ja, je houdt het niet voor mogelijk, maar ik heb ook een verjaardag vandaag. Jan Adam Reinken werd geboren op 27 april 1623. Hij overleed op 24 november 1722. Hij is dus 99 jaar geworden. Het is een beetje onduidelijk waar hij geboren is, maar het is wel bekend dat hij gedoopt is in Deventer en daar is hij opgeleid door een leerling van Zweling. Later is hij naar Hamburg vertrokken en men beweert dat dat kwam omdat hij een meisje had zwanger gemaakt in Deventer en niet met haar wilde trouwen. Goed hoe dat ook zij. In Hamburg heeft hij vele jaren gewerkt als organist van de Catharinekerk. En hij was ook goed bevriend met zijn collega en componist Dietrich Buxtehude. En hij was heel bekend om Reinke, om zijn improvisatietalent op het orgel. Johann Sebastian Bach heeft ook verschillende malen een reis te voet naar Hamburg gemaakt om hem te horen. En Reinke heeft veel van zijn werken gepubliceerd in Hortus Musicus. En dat is voornamelijk orgelmuziek. Maar Johann Sebastian Bach heeft die ook bewerkt, een aantal van die stukken, voor klaversymbool. En dat is de sonate in A klein. En daar laat ik u het laatste deeltje van horen, de G. En dat wordt gespeeld op een origineel klaversymbool uit de 16e eeuw door Bob van Asperen. Gieke van de vandaagjarige Jan Adam Reinken. Gefeliciteerd, Jan Adam.

Ja, dat was in een arrangement van niemand minder dan Johann Sebastian Bach. Het, eens even kijken, het zevende deeltje uit de sonate in A klein van Jan Adam Reinke. Opgeleid in Deventer, vermoedelijk daar in de buurt ook geboren. In Hamburg verder zijn carrière gemaakt en daar overleden. En we hoorden de Jeek, het zevende deeltje uit deze sonate, zoals ik al zei, gearrangeerd door Johann Sebastian Bach, wat natuurlijk wel aangeeft wat voor status Reinke had in Bach's tijd. Goed, dan was Wolfgang Amadeus Mozart, die was in Den Haag en het heeft ook opgetreden aan het hof van de stadhouder Willem V. En Mozart was met zijn zusje Nannerl en zijn vader Leopold in Den Haag in Amsterdam tussen december 1765 en maart 1766. Toen was hij dus 9 jaar. En de kinderen zijn in Den Haag ontzettend ziek geworden, wat ik gevreesd voor hun leven. En prinses Caroline, de zus van Willem V, heeft een hofarts gestuurd om de kinderen beter te maken. Gelukkig hebben ze dat overleefd. En Mozart heeft ook verschillende composities geschreven in Nederland, in Den Haag, in Amsterdam. En onder andere deze concertaria die ik je nu laat horen, Conservati Fedele. De tekst daarvan is blijf en blijf mij trouw en denk hoe ik hier alleen in mijn uppie triestig ben en soms, tenminste, denk soms aan mij, op zijn minst. En terwijl ik door de kracht van de liefde spreek tot mijn eigen hart en zo met jou conserveer. Converseer, natuurlijk. U hoort hier Hanna Schwartz, sopraan, en ze wordt begeleid door het Mozarteum Orkest Salzburg onder leiding van Leopold Hager. En voor prinses Caroline, een hele verre voorouder van koning Willem-Alexander. En dat is de link.

Ja, en dan hoort u nu die... Ah, ik vergis. Ja, u hoort het tweede deel uit de symfonie nummer 5 in de Bes, Kuchels 22 van Mozart, die ook schreef in Den Haag. Maar u hoort nu Conservate Fidelis.

Ja, dat was voor prinses Caroline, zus van stadhouder Willem V, de aria Conservati Fidele van Mozart. En dan heb ik nog net tijd voor 7 variaties in D-groot over Willem van Nassau, wat Mozart Oost schreef voor de 18e verjaardag van stadhouder Willem V, hier uitgevoerd door Ingrid Hepler. Dan nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder en dan open ik met variaties over In Holland staat een huis. Maar nu, Willem van Nassau.

0: snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel. Programma.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

0: Flevo Ziekenomroep.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
3: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van

Ja, en dit is een extra uitzending, dames en heren, live van de Flevolse Zieke Omroep van dit programma Flevolse Zondagochtend Klassiek. Want mijn collega's Peter, Jan en Joop hebben hun zendtijd ter beschikking gesteld vandaag op Koningsdag 2026, 27 april, voor een extra uitzending van Flevolse Zondagochtend Klassiek met allerhande klassieke muzieken die enigszins verbinding hebben of verbinding kunnen maken met Koningsdag 2026. En vandaar dat ik opende met de variaties die Hugo de Groot schreef, een Nederlandse componist, over een Nederlands volkslied in Holland staat in huis. U hoorde het Reiger Quintet en die de variaties die gingen over verschillende muzieksoorten, onder andere een Siciliano en een Habanero en op het einde een Tarantella. Het werd uitgevoerd door het Reiger Quintet. Dan weet ik dat de koning ook een groot sportliefhebber is. En in Nederlands elftal staat er toch niet slecht voor in de voorbereiding op de wereldkampioenschappen. Vandaar dat ik deze mars opdraag aan de verjaardag van de koning en aan het Nederlands elftal. En ik denk dat Willem-Alexander daar geen bezwaar tegen zal hebben.

Ja, we hoorden eerst natuurlijk van Willy Schotemeijer de Mars Koning Voetbal, uitgevoerd door de kapel van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Lex van Diepen. En de koning heeft ook is geloof ik commodore in de Koninklijke Luchtmacht en hij is ook een piloot, hè. Dus het is...

dubbel toepasselijk voor hem. En hij is een sportliefhebber. En daarna liet ik horen, ik hou van Holland. Holland staat dan van Nederland natuurlijk. Ook van de componist van Koning Voetbal, Willy Schotemeijer, een Rotterdamse componist, die leefde van 1897 tot 1953. En dat is natuurlijk bekend geworden door Jozef Schmid, een Duitse tenor. En hier is gezongen door onze eigen Christina Deutekom. En Christina werd begeleid door het Berlijns Amusementsorkest onder leiding van Jürgen Hermann. Zo, dan bent u even bij. En dan laat ik u nu een wat rustiger stuk horen van de Nederlandse componist Bernard Sweers. Hij leefde van 1854 tot 1924 en hij heeft een symfonie geschreven, zijn derde symfonie, Aan mijn vaderland. En daar laat ik u het tweede deel van horen en dat heeft als ondertitel Op het land. En dat staat een beetje op dat Willem-Alexander met de koninklijke familie vandaag Dokkum bezoekt. Dat is, ja, het is niet platteland natuurlijk, maar het is in ieder geval niet in de Randstad, het is op het land. En dit stuk wordt uitgevoerd door het Residentieorkest Den Haag onder leiding van Hans Vonk. Bernard Sweers, Aan mijn vaderland, op het land.

0: is de FZO met Flevo zondagochtendmuziek.
1: Ja, hoort u het ook eens van anderen. Dit is een extra uitzending, dames en heren, van dit programma, een live programma. Flevo zondagochtendklassiek van de Flevo Zieke Omroep. Vanwege Koningsdag 2026 op deze 27 april. En mijn collega's Peter, Jan en Joop hebben hun zendtijd van hun programma Wij Wachten op de Dokter aan mij ter beschikking gesteld, zodat ik een iets wat klassiek programma kan laten horen, gewijd aan Koningsdag. En in verband met het bezoek van de koning en het koninklijke en de koninklijke familie aan Dokkum vandaag draaide ik het tweede deeltje uit de symfonie nummer 3 van Bernard Sweers aan mijn vaderland, en dat heeft als ondertitel Op het land. Dan heb ik een cd al enige jaren in mijn collectie, en die heet In naam van Oranje, en dat zijn allerhande muzieken die ooit zijn gecomponeerd ter gelegenheid van Koningsdag en verjaardagen van de koninklijke familie. En ik laat u van ene H.J. Messink. Hij publiceerde in Middelburg voornamelijk rond 1880, 1881 zo'n beetje. En ik heb hem niet kunnen vinden op Wikipedia en op internet en dergelijke. Dus ik neem aan dat een componist en een pianist was. En hij schreef Oranje boven. Dat zijn, daarin is verwerkt Wilhelmus van Nassau. En dan Wie Nederlands bloed door daderen vloeit, voordat er verkeerde associaties ontstaan. Dat is geschreven na de bezetting van de Fransen, die in 1813 ophield. En Wie Nederlands bloed door de aderen vloeit, is in ieder geval geen Frans bloed. Dat was de bedoeling, geen bezettersbloed eigenlijk. En die potpourri eindigt met De koning leven. U hoort Tamara Rumiantsev. Rumiantsev. En zij bespeelt de piano in Oranje boven.

Zo, dat is stevig gespeeld. Oranje boven door Tamara Rumiantseff. Nou ja, zeg. Tamara Rumiantseff, neem me niet kwalijk, Tamara, dat ik je naam verhaspel. Oranje boven.

Dan blijf ik bij Nederlandse muziek, namelijk muziek van Frans Johan Swijnsberg. Geboren in Maastricht 1835 en overleden in, even kijken, Nijmegen in 1913. En hij was een Nederlandse componist, een muziekpedagoog, dirigent, pianist, violist en fluitist. Ga er maar aan staan. Hij spendeerde het grootste deel van zijn leven boven de rivieren. En hij was onder andere vanaf 1865 kapelmeester van het muziekkorps der Schutterij te Amersfoort. Dat bestond toen allemaal, hè. En gedurende vele jaren directeur van de muziekvereniging L'Echo des Montagnes, de Echo van de Bergen, het vroegere stedelijk muziekkorps te Wageningen. Als een van de eerste componisten van blaasmuziek nam hij doelbewust didactische overwegingen mee bij het componeren, rekening houdend met de verschillende niveaus binnen de blaasorkesten. Zijn sterke cadensmatige première Rhapsody Hollandaise schreef hij voor een concours voor stafregimenten infanterie in 1905. En dat laat ik u horen, deze eerste Hollandse rhapsodie van Frans Johan Swijnsberg, uitgevoerd door het Koninklijk Nederlandse Kapel van de Luchtmacht onder leiding van Jozef Suylen. Swijnsberg voor de Koningse Verjaardag.

Ja, wat een mooi stuk eigenlijk. Hè? Dit was van Frans Johan Schweinsberg, zijn première Rhapsodie Hollandaise uit 1905. Het was een concoursstuk voor regimenten van Nederlandse militaire regimenten natuurlijk. En het orkest wat dit speelde was een onderdeel van de kapel van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jozef Suylen. En dat het openen met In naam van Oranje de opende poort. Hè, de naam van Willem de Zwijger, een hele, hele verre voorouder via de vrouwelijke lijn van onze koning Willem-Alexander, die vandaag zijn verjaardag viert in Dokkum. En vandaar dat ik dit ook heb gedraaid in dit programma ter ere van Koningsdag 2026. En dan ga ik afsluiten met een aantal uit de zes vroege Nederlandse dansen, opus 46 van Julius Röntgen. In 1904 is dat samengesteld en dat begint onder andere met een Sauterelle en een Branle de Bourgogne. Ik kan dit stuk niet helemaal laten horen. Het wordt uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg. En voor zover de tijd strekt, dan ben ik aan het einde gekomen van deze extra uitzending van Flevo Zondagochtend Klassiek in verband met de Koningsdag vandaag. En ik dank Peter, Jan en Joop dat ze hun zendtijd bij Wacht op de Dokter vandaag voor mij ter beschikking hebben gesteld. Vanavond kunt u luisteren.

zo tussen 10, tussen 8 en 10 moet ik zeggen. En naar los verband van mijn collega Leo. Morgen kunt u luisteren live van 12 tot 2 naar... Sorry, neem me niet kwalijk. Van 2 tot 4, laat ik het nou wel goed zeggen. Naar Fred's Music Mix. En s'avonds van 8 tot 10 naar Als Pleister op de wonden door Truus en Jan. Fred's Music Mix wordt, verzorgd door Fred en Arend. Zo, dat was het. Nog een hele fijne Koningsdag. Dank u voor uw aandacht. En tot een volgende keer. Dag.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
3: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
4: Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Bultrug Timmy is na weken vastzitten voor de Duitse kust vrijgelaten in open water van de Noordzee. Het dier werd per schip naar het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen gebracht. Timmy strandde eerder bij Timmendorfer Strand en bleef verzwakt achter. Experts hadden kritiek op de stressvolle reddingsactie. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. En tot zover het nieuws.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: feestje.
1: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
2: Ik heb die...
1: Modern?
2: Tonge, maar ook een tonge.
1: Of gewoon oud is?
3: Why do you whisper green grass?
1: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
4: Luister elke dag naar Kanaal 40.
5: De Flevo Ziekenomroep.
4: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
5: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. In Duitsland is benzine tijdelijk weer onder de 2 euro per liter te krijgen, meldt NOS. Dat komt door een accijnsverlaging van 2 maanden. Daardoor is het prijsverschil met Nederland opgelopen tot zo'n 30 cent per liter. Nederlandse pomphouders, met name aan de grens, verwachten door de verlaging minder klanten. Economen zijn kritisch en vinden gerichte steun voor lage inkomens effectiever dan een algemene tankkorting. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervond mogelijk hinder. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximum temperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo

0: Ik zeg het je.
1: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De ING-bank heeft te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hebben met pinbetalingen. Volgens de bank ligt de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING zegt bezig te zijn met een oplossing. Ook bij andere betaalnetwerken en banken zijn meer storingsmeldingen binnengekomen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien in een groot deel van Nederland. In het zuiden beginnen de buien zo direct, daarna trekken ze naar het noorden. Er is daarbij kans op hagel- en windstoten tot 70 km per uur. Plaatselijk kan wateroverlast ontstaan. Vooral verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. De code geel geldt niet voor Drenthe, Friesland en Groningen. De ING-bank had vanochtend te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hadden met pinbetalingen. Volgens de bank lag de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING heeft inmiddels aangegeven dat de storing is verholpen. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Een sinds maandag vermiste 81-jarige vrouw uit Zwolle is na dagen zoeken teruggevonden. Ze werd de afgelopen nacht aangetroffen in de omgeving van de Karveelschippersstraat. Daarna is ze overgebracht naar het ziekenhuis voor passende zorg. Over haar toestand is verder niets bekendgemaakt door de politie. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. De ING-bank had vanochtend te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hadden met pinbetalingen. Volgens de bank lag de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING heeft inmiddels aangegeven dat de storing is verholpen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat hij in de VS is aangeklaagd wegens vermeende banden met het Sinaloa-drugskartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen en zegt zich te willen richten op zijn verdediging. Washington heeft om zijn uitlevering gevraagd. In Winschoten zijn gisteravond 8 mensen aangehouden na een conflict waarbij is gestoken. Volgens de politie gaat het om 5 aanhoudingen direct na de melding in de Lekstraat en later nog 3 gewonden die ook zijn opgepakt. In totaal raakten 3 personen gewond met steek- en snijwonden. Het is nog onduidelijk wat precies de aanleiding was voor het incident. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en richting de Golf van Aden gestuurd in de richting van Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en richting de Golf van Aden gestuurd in de richting van Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat hij in de VS is aangeklaagd wegens vermeende banden met het Sinaloa drugskartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen en zegt zich te willen richten op zijn verdediging. Washington heeft om zijn uitlevering gevraagd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Het weer. Er trekken buien over vanavond. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen. Ook vannacht kan het nog regenen. De minimumtemperatuur is 11 graden. Morgen veel bewolking en ook weer regen en mogelijk onweer. Bij middagtemperatuur variërend tussen 18 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur... Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevozieke Omroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevozieke Omroep.
3: Hallo!
4: Yeah. Is dat you?
3: Who's this?
4: Oh, Cornelius!
3: Cornelius!
4: Yeah!
3: Oh, Cornelius!
4: Listen!
3: Bye-bye!
4: Listen!
3: Yeah, man, what's up?
4: I'm in trouble!
3: Yeah.
4: My girl just...

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. 2 mannen zijn naar Israël meegenomen en deelnemers raakten gewond, onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. De 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. Ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT

0: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. 2 mannen zijn naar Israël meegenomen en deelnemers raakten gewond, onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. De 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. Ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en naar de Golf van Aden gestuurd, in de richting van de Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept, zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. Twee mannen zijn naar Israël meegenomen waar deelnemers gewond raakten en onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. Daar was nogal wat mee aan de hand. Een 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. En of dat nog niet genoeg was, ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Help, er zit een olifant in de tram, presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
2: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
3: Yeah, we have an old banana.
1: Tot de 20's van deze eeuw.
2: De jaren 20.

0: En bestuurder is mijn grote vriend
1: Peter Bakker.
0: Ja, hallo. Ja, dag, hallo Jan. Peter. Hi. Fijn dat je er weer bent. Ja, fijn dat je er weer bent.
1: Ja, we gaan eventjes door de tijd rijden.
0: Ja, lekker. Nee? Lekker hoor. Ja, en weer twee uurtjes vol. En het eerste beginnen we natuurlijk met de hits van de jaren 20 tot de hits van de jaren 20 van deze eeuw. Nou, wat willen we nog meer? No. Zijn we begonnen in 1928. Dat deden we met Nick Lucas. Geboren als Dominic Nicholas Anthony Lucanese. En hij was een Amerikaanse jazzzanger en gitarist. Hij was een pionier in het gebruik van de gitaar als ritme-instrument in de jazz. En wordt wel de grootvader van de jazzgitaar genoemd. Hij was populair in de tweede helft van de jaren 20 en begin van de jaren 30. Dat gezegd hebbende moeten we gauw door naar 1937. Dat gaan we doen met een nummer van Vera Lynn. En het heet Roses in December.
2: De jaren 30.

Hallo allemaal. Het leuk dat jullie weer zijn instapt in de muzikale tram. En samen met de Olifant gaan we weer een muzikale tijdreis verzorgen. En we beginnen in de jaren 20 van de vorige eeuw. En we gaan zo heel langzaam naar de jaren 20 van deze eeuw. En nog veel meer muziek natuurlijk. Ik ben uw conducteur Jan van Heunen. En achter de knoppen.

0: prachtig. Thomas Francis Dorsey was een Amerikaanse trombonist, trompetist en jawel, orkestleider. Dorsey startte op 16-jarige leeftijd met Russ Morgan in de jaren 20 bekende band de Scranton Sirens. Hij heeft samen met zijn broer Jimmy in verschillende bands gezeten, onder andere die van Rudy Vallee, Vincent Lopez en Paul Whiteman, waar we af en toe ook wat van draaien. Voordat ze in 1934 weer de Dorsey Brothers Orchestra vormden. Meerdere ruzies tussen de twee broers zorgden ervoor dat Jimmy de band verliet in 1935, op het moment dat ze niet hadden met Every Little Moment. Dat even over Tommy Dorsey en zijn orkest. Gaan we verder naar 1959 en dat doen we met Fred Bettelman. En zijn nummertje dat heet Aber du heißt Pia.
1: Pia de 50.

0: Ja, prachtig hè. How Can We Hang On To A Dream, een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Tim Hardin. Het nummer is ook door verschillende artiesten gecoverd en heeft samen met ook Rudy Bennett in de top 40 gestaan. Want het was een cover en zowel Tim Hardin als Rudy Bennett, die stonden toen in de top 40. Het is ook nog eens een keer door verschillende artiesten gedaan. De Fleetwood Mac bijvoorbeeld, door Emerson, Lake & Palmer, door Nazareth. Dat ken ik ook nog wel, hè? Nazareth.
1: Lovers.
0: Ja, ook wel eens een keer leuk om te draaien. De Moody Blues, de Nice en Catherine Williams. Dat even over Tim Hardin. Gaan we naar Gilbert de Silver, naar de jaren 70. Ben jij op het welk college zat je ook alweer?
1: De Albert Einstein College.
0: Albert Einstein. En daar danste je zo op dat nummer, hè?
1: Ja, ook dat. Ja. Tijdens de klasavond, hè? Dan had je de klasavond. Dan werd het lokaal werd donker. En dan met de klas. En dan met zo'n lichtbol. En weet ik veel. Allemaal geluk. Ja.
0: Ja.
1: Nou, daar denk ik altijd aan als ik deze plaat hoor. Maar het is gewoon een leuk ding ook. Van die man in die driekwart broek.
0: Ja, dat heeft verraden, hij...
1: Natuurlijk.
0: Ja, heb je het wel verraden, inderdaad. Heeft hij niet lang ingezeten, trouwens, hè?
1: Nou, ook nog een paar nummertjes. Nog achter die piano is het driekwart broek met zijn petje opgedaan.
0: Ja, dat wel. Maar daarna was het toch wel gewoon normaal Gilbert Assumption van.
1: Ja, dat wel.
0: Maar we praten over de jaren 70. 1971 wel te verstaan. En het is Nothing Rhymed. 70s.

0: Ach, wat hebben we weer een schrik, hè?
1: Nou. ja. We hadden het even over Earth and Fire.
0: ja. En waar hadden we het over? Ja, we gaan het maandag gaan we erbij beginnen, hè? Met 3 van 1.
1: Ja, 3 van 1, Earth and Fire, ja. Nou, ja. Jurrie Kaagman eigenlijk, hè?
0: Jurrie Kaagman, ja. ja. Dus blijven we wachten op de dokter alvast een voorproefje.
1: Ja, precies. Tussen 10 en 12, hè, op maandagochtend.
0: Ja, dat klopt.
1: Met Joop, jou, jij en ik.
0: Wij met z'n drieën weer. Gezellig. Ja. Maar goed, dit was 1983 en we gaan heel gauw verder met...
1: O ja. O ja.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, ja, ja. We hebben er weer een. 1996. Robert Leroy, dat was een van de artiesten die heel vaak bij ons in de winkel kwam om zijn singeltjes te promoten. We hebben ook zelfs wel op concerten bij hem gestaan met spulletjes voor hem te verkopen. En hij heeft een heel mooi nummer, wat ook heel nu groot geworden is door Paul de Leeuw en Jan Smit. Maar hij zong het al, zeg me, zeg me. Hier is Robert
3: Leroy. 90's.
2: Flevo Verzoekplaat.

0: De opkikker van de maand.
1: Zero's.
2: Wat gaan we doen?
3: Manhattan.
2: Manhattan?
3: Van Lawrence Hart en Richard Rodgers. Oeh.

0: ons huis in de verte.
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
1: Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.
0: Prachtige telefoon.

0: Ik vind dit een hele leuke voor de maand mei. Lekker gezellig, leuk over Almere. Want er wordt eigenlijk heel weinig liedjes over Almere gezongen. En dit is gewoon...
1: Dat wel.
0: Ja, uiteindelijk wel. Maar, nee, maar dit is een nummer wat je denkt...

0: denk van ja, oké, daar kan ik me wel in vinden. Als je hier in het begin van de jaren 80 of de jaren 80 bent komen wonen, dan ken je dat wat ze aan het zingen zijn. Dat herken je gewoon. Die twee telefooncellen bijvoorbeeld op het bordplein. Groen.
1: Ja, dat waren de twee. En toen
0: dat waren
1: er
0: twee.
1: Die groene, ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Nee, ze waren eerst nog grijs zelfs.
0: Ja, eerst waren ze nog grijs.
1: En toen zijn ze groen geworden, omdat het KPN werd. Hè, dat, Vodafone.
0: Oh, Vodafone.
1: Ziggo.
0: Onido.
1: Zo, hebben we dat ook weer gehad. En dan maken we reclame natuurlijk. Hè.
0: Zo is dat.
1: Ja.
0: En we moeten nog even terug naar 1996. Hè, want ik bedoel, ik heb het wel aangekondigd dat Robin de Roy hier kwam. Zeg maar.
2: Ja, Flevo verzoekplaats.
0: Ja, dat was hij hoor. Dat was hij. Ja, dat was weer voor Harriet, onze trouwe luisteraars. En deze was deze keer voor alle bedlegerigen in het ziekenhuis die maar konden luisteren. En die ook aan het luisteren zijn natuurlijk.
1: Ja, daar gaan we wel vanuit.
0: Zo is dat. Gaan we weer verder?
1: Ja.
0: Ja, dat lijkt me wel verstandig. We gaan naar 2016. Had ik al gezegd dat het 2005 was? Jan Rot? Nee hè?
1: Nee, had je nog niet gezegd.
0: Nou, dat is 2005. We gaan heel graag door naar 2016. En dat doen we met Shawn Mendes en Treat You Better.
3: Dance.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Hey, Gap, waar blijf je nou? Ik vind het een leuke plaat.
3: Is het ook, ja.
2: Ja, ik vind het echt een leuke plaat. We zijn aangekomen in 2026. Dat was een nieuwe single van Donnie en Senna. Waar blijf je nou? Goed, dat waren de...
3: De 100 jaar hits, hè?
2: Ja, de 100 jaar hits. Ja.
3: Ja. Nee, ja.
2: Ik ben blij dat je er weer bij bent.
3: Je was hem even kwijt.
2: Ja, we gaan naar het volgende item en dat doen we met een cover.
4: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Ziekenomroep.
2: Ja, ik heb weer een prachtig gevonden. Charles Aznavour, die heeft een hartstikke mooi nummer uitgebracht in 1963. For Me, Formidable. En Volte Kroes heeft in 2016 een hele leuke CD uitgebracht met allerlei covers van verschillende nummers uit Frankrijk en omstreken. En ook dit nummer heeft hij gecoverd, Formidable. Hier is Volte Kroes. En eerst natuurlijk Charles Aznavour met Formidable.

0: Is dat leuk of is dat leuk?
1: Dat is leuk.
0: Ja, ja, ja. Zeker, zeker. Heel leuk gedaan door Wolter Kloes. Formidabel, de cover van Charles Aznavour. Formidable. Goed, we gaan gauw naar het volgende item. En dat eindigt ook mee, het eerste uur. We gaan met een nummer. Hoe heet het ook alweer? Jij kan het zo goed zeggen.
1: Wat kan ik? Oh, ja. De titel is hetzelfde. Het klinkt alleen anders.
0: Ja, de titel is hetzelfde, maar het klinkt heel anders. Niels de Daka met Stairway to Heaven. En dan hebben we ook nog Led Zeppelin met Stairway to Heaven. En na de klok van 9 uur zijn we weer...

Het is 9 uur. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemden in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorziening.

0: De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 22:30 kwamen meldingen binnen, waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Welkom bij het tweede uur van Help, er zit een olifant in de tram. Ik ben Jan van Heunen, uw conducteur en achter de knoppen als bestuurder hebben we...
1: Peter Bakker.
0: Hi Peter.
1: Hi Jan.
0: Hallo daar,
1: waar
0: tweede uur.
1: Waar is die olifant gebleven?
0: Ja, daar heb je die olifant gelaten joh.
1: Hè?
0: Daar heb je die olifant gelaten.
1: Ah, oh, daar. Hij zit achter in de hoek.
0: Is er toch ingestapt, wat leuk. Nou, fijn dat je ook allemaal bent blijven hangen in de tram. Teken dat je het toch wel leuk hebt gevonden het eerste uur. Gaan we gauw verder met de tweede uur, want tot 10 uur hebben we weer een keur aan muziek. En we hebben weer de ketting.
1: Ja.
0: Ja, moet je erom lachen.
1: Ja, nee, ik vind het leuk dat je een oud FZO-programma nog een keer noemt.
0: Ja, je moet op wat af en toe.
1: Ja, dat is waar.
0: Hey, maar goed, de ketting waar we het over, waar ik het net over had. Ja, we gaan gewoon wel lekker aansluiten. En we waren vorige keer gebleven bij Van Morrison Moondance. Die was ingezonden door Fred. Dus daar zijn we mee begonnen. En deze keer eindigen we ook met Fred. Alleen hij heeft dit keer niet gewonnen. Dat even vooropgesteld. Maar hij is wel als laatste dat we nog aan draaien. Nog.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ik heb een vooruitziende blik.
0: Goed, hè?
1: Helemaal goed. Ja, helemaal goed.
0: Hey, en jij moest daar op aansluiten. Dan had je een hartstikke leuk...
1: Ja, ik had een fragmentje gemaakt.
0: Ja, en die wist ik meteen, hè?
1: Ja, die wist je meteen. Die wist je gelijk natuurlijk. Ja, maar dat kon ook niet missen natuurlijk. Oh. Ik wil een hele bekende stem. En een heel leuk nummer ook wel. Ik ben doorgegaan op de moon. Eigenlijk hier aan op de maan dansen. Maar één ding doet het daar niet. En dat is dat er zullen geen rozen bloeien. Oftewel, zoals Vicky Leandro zegt, hoofddemoont. Daar bloeien keine rozen.

0: Auf dem Mund, da blühen keinen Rosen. Keine Rosen. Ja, en ik moest daarop aansluiten. En ik had meteen iets met, ja, met keine, geen. Ik, ook, vind ik altijd zo leuk nummer van Het. Ken je Het?
1: Het ken ik, ja.
0: Ah. Ja. Nou, ik kon het ook. En,
1: zeker dat nummer.
0: Ja, dat kwam toch wel regelmatig voor, hè, toen we nog werkten.
1: Ja.
0: Dat we geen zin hadden om op te staan.
1: Ja, daarvoor ook wel, hoor. Kwam het ook.
0: Nee, maar vooral als je naar het werk moest. Oh. Het was zo lekker nog om een uur of vijf in je bedje. En dan moest je om 6 uur moest je in je auto zitten. Nou, dat was echt niet normaal.
1: Nee. Daar gaan we het niet meer over hebben. We gaan gewoon luisteren.
0: Nee, we gaan gewoon geen zin hebben om op te staan. Dat gaan we doen.

0: Ja, ja.
1: Ik zat nog te denken aan vroeger. Dat hadden we ook van dat zeil. Van dat linoleum. Wat was het? Op de vloer, de slaapkamer. En dan kwam je je bed uit. En dan was het koud geweest 's nachts. En je was gelijk wakker.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat ging goed.
0: Je hebt geen...

0: Je hebt geen pantoffeltjes.
1: Nee.
0: Ja, zo rijk waren jullie niet.
1: Nee, we hadden geen sloffies.
0: Nou goed, hey, dat was het dan.
1: Ja,
0: het, ja. Ik heb geen zin om op te staan. Toen mocht jij weer...
1: Ja, toen mocht ik weer. Toen had ik zoiets van, ja, wat gaan we daar nou weer mee doen? Nou, toen ben ik maar even naar staan gegaan. Ik denk, nou ja, jij een stukje uit de tekst. Ik ook een stukje uit de tekst. Staan. En dat is in het Engels is dat stand. En we hadden een blonde dame die in het begin van de jaren 70 een heel mooi nummer had. En die wilde er niet tussenin staan. I won't stand between them. Bonnie Sinclair.

0: Wem gedacht met Van Morrison.
1: Ja, ik denk, maar, nou, daar ga je ook naartoe. Maar.
0: Ja, nee, ik heb ook nog een Tumbleweeds heb ik gedacht.
1: Tumbleweeds?
0: Ja.
1: Somewhere between.
0: Ik denk, ik ga het je niet al te moeilijk maken, want anders dan...
1: Ja, dat was best wel aardig. Sea Lion Beats.
0: Ja, zoiets. Mary McGregor heb ik voor gekozen in Torn Between Two Lovers.

0: Mary McGregor. En ze zong het zelf.
1: Ja, makkelijk hè, als ze dat aan het eindelijkje zingen.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Dan hoef je dat zelf niet te onthouden. Daarom nee. Staat hier ook natuurlijk wel op het schermpje.
0: Oké. Okay.
1: Dawn Between Two Lovers.
0: Mm-hmm. Hey, jij bent in de beurt,
1: ja. Ja, ik mocht weer hè.
0: Ja.
1: Marietje McGregor. Nou, toen kwam ik bij Peter, Paul en Marietje uit. Oftewel Peter, Paul en Mary. En ja. Where Have All the Flowers Gone?

0: Where have all the flowers gone? Peter, Paul en Mary. Ja. Ik zou geen schil om Peter Green, Paul McCartney en Mary Sherfhaas, maar...
1: Nee, dit waren ze niet.
0: Dat waren ze niet.
1: Nee. Mary, die klinkt toch heel anders als Marie Sherfhaas. Ja, toch. Ook als Marietje Kwakman.
0: Ja. Tjoh, joh. Goed, dat waren onze zes aansluiters. En toen mochten onze collega's weer aan de bak. En we hebben weer heel leuk mogen ontvangen.
1: Ja.
0: En dan moesten we weer eentje uitkiezen. En in dit geval zijn we voor Aard gegaan. Aard die samen met Fred Bokhorst...
1: Op de dinsdagmiddag.
0: Ik weet het wel hoor.
1: Oh, oké. Okay.
0: Op de dinsdagmiddag de muzikale... Nee, niet de muzikale vaart. Zie je daar wel?
1: Ja, hij gaat best lekker, hè. Fred's Music Mix.
0: Ja. Ik wist het wel, hoor. Ik denk
1: ja, je wist het wel, natuurlijk. Op de dinsdagmiddag de muzikale kaart.
0: En Fred heeft ook ingezonden. Die doen we wel straks, want die heeft het niet kunnen winnen. En die had vorige keer al gewonnen, dus ik denk, ja. Hij wilde ook eigenlijk niet meedoen. En hij heeft voor de andere collega's heeft hij het ingezonden. Maar ja, voor de rest niemand op gereageerd. Ik denk, ja, we gaan toch dat nummer gewoon draaien straks. Maar goed, eerst gaan we naar de Move. Want dat kwam van Aard. En die had het over Flowers. Ja, want we hadden het over.

0: vaste voorbode.
1: Kijk, regen. Heel veel regen. Ja, dat gaat erin. Dat moet eraan komen, zeggen ze maar. Ik geloof er helemaal niks van.
0: Nou, ik ook niet. Hé, dat was de move. Ingestuurd door Aard. En dan krijgen we een fragmentje van jou. En ik ga denken dat ik het niet weet.
1: Ja, ik denk het wel. Dat je het niet weet.
0: Nou, laat maar horen. Ik ben benieuwd. Daar is een keer toch geen broodje voor maken.
1: Kan jij er geen broodje voor maken?
0: Ja, joh.
1: Oh, en waarom niet?
0: Nee, maar er is geen tekst.
1: Het is geen tekst?
0: Nee.
1: Waarom is dat geen tekst?
0: Ja, ik hoor niet te verstaan wat ze zingen.
1: Io verrà, io verrà.
0: Ja, ja. Io verrà, io verrà. Nou, dat is al.
1: Ja.
0: Het regelt wel, het regelt niet.
1: Nee, het regent en ik zag het.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Nou, het zal.
1: La Pecatina.
0: La Pecatina, nou.
1: La Pecatina, die heeft dat gezongen.
0: Ja.
1: En La Pecatina, dat is de sticker. Mm-hmm. Ja, ik denk, ik zal je even helpen.
0: Ja.
1: Dankjewel. Het regent en ik zag het. Wat hoor je?
0: Ja, nee, je komt binnen.
1: Oh,
0: een beetje hard. Ja, je kwam een beetje hard binnen.
1: Wat kwam binnen?
0: Je WhatsAppie.
1: Oh, mijn WhatsAppie.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Heb je ook het plaatje, dan kan je er ook mee doorgaan. Hé, hey, we gaan gauw door, hè?
0: Ja, zeker. Want anders dan blijven we alleen maar praten. Dat is niet de bedoeling. Ja, goed, er waren verschillende inzendingen. Dat even vooropgesteld. En Truus bleef een beetje dicht bij huis. Die had het over een muzikaal bloemetje. Maar dan niet van hunzelf, maar van Danny de Bunk. En Joop die kwam met een hele, hele leuke van Herman Emink. Tulp uit Amsterdam natuurlijk. Ja. En Harry, die had ook een hele mooie. Harry die kwam met 24 rozen van Toon Hermans. En als laatste in de reet van onze collega's. Red Roses for a Blue Lady van Fred. Nou, dat zijn ze allemaal, alle inzendingen. We beginnen in dit geval met Bloemetje van Truus.
1: Gaan we ze ook alle vier achter elkaar draaien?
0: Nee. Twee achter elkaar. En
1: oh, oké.
0: Okay.
1: Nee.
0: Toch? Zoals we normaal doen? Of
1: ja,
0: vind
1: ja,
0: je het,
1: nee, nou, ja, prima. Omdat je ze nou allemaal vier
0: ringen. Nou ja, nee. Ik heb ze even genoemd. En dan kan ik zo meteen nog even zeggen wat Truus doet. En dan kan ik nog even zeggen wat Joop doet. En misschien kan ik nog even vertellen wat Harry doet.
1: Ja.
0: Nou, wat Fred doet, dat weten we wel.
1: Dat hebben we net verteld.
0: Daarom. Dus we gaan nu eerst naar het Bloemetje van Truus.

0: Fijn dat we ook nog eventjes langs een bloemenkiosk zijn gereden. Dat hebben we kunnen volladen met tulpen uit Amsterdam.
1: Ja, nou mooi toch. Hè?
0: Ja, geweldig. Herman Hemmink was dat. Iris onder Joop. En Joop kennen we van, waar kennen we Joop ook alweer van?
1: Waar kennen we Joop van? Van Wij Wachten op de Dokter.
0: Oh ja,
1: van het testament uit de 60's.
0: Ja, daar kennen we Joop van. En Trusty kennen we natuurlijk samen met haar mannetje Jan. Doet ze de dinsdagavond en de woensdagavond. Dinsdagavond is...
1: Pleister op de wonden.
0: En woensdagavond is...
1: Het muzikale bloemetje.
0: Kijk, dat bedoel ik. Heel leuk. En Harry, die doet op de woensdag... zondagochtend. Morgenochtend. Wel te verstaan. Flevo Klassiek.
1: Ja.
0: En voor de liefhebbers... Zou ik echt lekker gaan luisteren van 8 tot 10. En hij heeft ook een leuk ingestuurd. Een heel oud nummertje van Toon Hermans. En het heet 24 Rozen.
2: En dan komt het liedje van de rozen. Dat vind ik altijd fijn. 14 appelbomen in de zomerzon. 7 dikke tranen op een bruidsjapon. 15 zomersproetjes op een wang. 2 enorme zoenen op de gang. En 36 liedjes waar ik veel van hou. En 4

15 mooie meiden in een boerenschuur. 46 zieltjes voor het vage vuur. 2 fanfares en hun hoepapa. 1 begrafenis met koffie na.

16 bisschopsmeiters op een lange rij. Eén klein moedervlekje op een damesdij. 9 dominees op het carnaval. 2 olijven en een bitterbal. En 4 verliefde wolken.

0: Wat mooi, zeg. Ik heb het zelden zo mooi horen zingen, zeg. U draagt het voor, vind ik zo helemaal.
1: 16 stille nonnetjes op oude jaren. 2 aanstaande moeders en een ooievaar. 1400 doppers in een blik. 9 hiks van iemand met de hik. En 7 baby's.

0: mooi is echt. Een ontroerend gewoon, vind ik.
1: 16 lichte vrouwen in vergadering. 2 enorme boeren van een zuigeling. Veertien kamerleden op het toilet. 7 apen op een autopet.

Dit is natuurlijk met Red Roses for a Blue Lady als laatste in de ketting. Vic Dea. Gaan we heel gaaf verder met The Incredible Duet. En dat doen we dit keer van Mieke naar Pierre van Dam. Naar samen, Pierre van Dam met Mieke. Mieke zingt een kind zonder moeder. Pierre van Dam, je moet maar doen wat je niet laten kan. En Pierre van Dam en Mieke zingen samen na die zomernacht. Hier komen ze alle drie tegelijk.

0: Nou, we hebben ook zomaar als cover kunnen gebruiken.
1: Ja, dat had zomaar gekund, hè. Van, ja. Weet het, van Nancy Sinatra, toch? Die had
0: ja?
1: dat toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Summer Wine, nee, wat heet dat ding?
0: Nee,
1: ja. Precies, ja, ja.
0: Maar die goed, dus.
1: Was, die, ja. Die was het. Nee, hoe heet dat? Nancy Sinatra met Lee Hazelwood.
0: Hazelwood.
1: Maar dan moeten we alleen nog even weten hoe die titel is. Maar daar komen we ooit nog wel eens op.
0: Als het programma like I love you. Dat, zo gaat iets.
1: Nee joh, Something Stupid is dat Frank en Nancy Sinatra is het.
0: Something die. Stupid? Nee. Nou, we hebben wel de tijd nodig om dit vol te lullen, want...
1: Ja, dat valt helemaal reuze mee. We gaan ermee toppen. Ik wens u van straks wel te rusten, morgen zo. Weer een stuk beter wakker worden. En we worden morgenochtend ook herhaald. En als u naar de herhaling geluisterd hebt, krijgt u straks Harry met Flevo Klassiek.
0: Harry en wel van 10 tot 12.
1: Van 10 tot 12. En wij worden van 8 tot 10 herhaald. Tot de volgende keer, zou ik zeggen.
0: Ja, tot de volgende keer. Dag.

0: Het is 10:00.
1: Goedenavond, ik ben Jan Scheelhoed. De brandweer past de aanpak van de natuurbrand bij Weert en Budel aan en zet voor het eerst handcrews in. Deze teams bestrijden vuur op moeilijk bereikbare plekken. Buitenlandse ploegen worden afgelost door brandweerlieden uit Utrecht. Op 3 locaties zijn nog hotspots waar de brand snel kan oplaaien. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en raakte ernstig gewond. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen Hei en Boeikop en Leerbroek. Het slachtoffer speelde bij de molen. Burgemeester Sjors Freulich spreekt van een ingrijpend incident. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn inmiddels onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemden in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen.

Het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij de natuurbranden is niet langer nodig. Volgens minister Van Wil en het interregionaal beleidsteam zijn de grote natuurbranden onder controle. De internationale hulp uit België, Duitsland en Frankrijk wordt beëindigd. De operationele inzet ligt weer volledig bij de regionale brandweerorganisaties in Nederland. Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, dat zegt een Iraanse onderminister. Iran stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel na eerdere afwijzing. Het land wil de straat van Hormuz openen, maar door onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran wordt dit uitgesteld. Reden voor Amerika om het vredesplan af te keuren. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en raakte gewond. Het kind is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen Hei en Boeikop en Leerbroek. Het slachtoffer speelde bij de molen. Burgemeester George Freulich spreekt van een ingrijpend incident. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevolzieken Omroep met Easy Listening Muziek.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur. Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. 1 persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïnse toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien en de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct herkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. 1 persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïnse toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien en de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevozieke.nl.